zo kraan is. Aan mij toch wat het aan niet leidt. Het brengt toch nu dat dit hier om mijn hoog zo kraan is. Spart ik zie er weer een naagstokheid. Werd er weggeluidt. Een morgen vroeg. Dan was mijn zorgen met de bos. Dan ben ik nu meer hier.

zijn. Ik kloot met die hebben snel zou gaan. Nou eindelijk zo beleid. Al bericht ik samen snoeren. Maar hij niet checkt wie het skate.